0: Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
5: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 20:30 tot 22:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 00:30 tot 02:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert.

0: Heer van Rode Straat 109A in Mierlo.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor de vers korte thee.
1: SNB Radio. SNB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf de 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

heupen van je branden op mijn netvlies. Ik heb geen haast, voor jou neem ik tijd. We spelen Netflix uit.

0: ZFM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Kegel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.
5: Hallo?

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded, and we want to have a good time.
2: Dit is het Regio Prikbord.
3: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.
5: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu!

Ja, ja, ja. We zijn begonnen met de muzieksafari. Fijn. Ook heel trouwens, wat ik het meest prettig vind, is dat jij er ook weer bij bent vandaag bij deze muzikale reis. Nou, we gaan lekker twee uurtjes tegemoet. Ik ga er sowieso van genieten, maar dat doe ik eigenlijk altijd als ik met dit programma bezig ben. Dus wat mij betreft niks nieuws. Alleen weer andere muziek dan de vorige week. We begonnen met Jacqueline en Confusing Rhythms. Weet je, je hebt soms van die liedjes die aanvoelen als een, als een soort vergeelde foto. Nou, dit nummer van Jake Holmes is daar een voorbeeld van, afkomstig van zijn debuut uit 1967. En nog altijd een tijdloos nummer. Luister naar het prachtige Her Song.

we toch weer om met muziek bezig te zijn. Dan is het toch wel erg mooi weer hoor, hier in de studio van de Muziek Safari. Nou, dit was de ongekroonde koning van de boekie, John Lee Hooker. En je hoorde zijn absolute lijflied, Boom Boom. Weet je, dat nummer schreef hij nadat hij telkens te laat kwam bij een bar in Detroit. En de barvrouw hem stevast begroette met de woorden, Boom Boom, you're late again. En hij nam het op in 1961 en in het jaar 1962 werd het een gigantische hit. Er was gedacht, ja, toen werd de blues goed veranderd. Nou, dat is misschien een beetje een te bouwte opmerking, maar wel een heerlijke terugblik in de tijd naar de bluesmuziek. We gaan eventjes naar heden ten dagen in de wereld van de lofi beats. Draait het vaak om de sfeer. En bij deze track zo dadelijk gaat het om woorden, melodie die naadloos in elkaar overgaan. En een artiest die de kunst van de subtiliteit verstaat, vind ik zelf wel hoor. Je gaat luisteren naar Damf en het intrigerende Bad Bunny.

Monotronic, opgericht in New York City. Jaar 2016 was dat, geloof ik, ja. En ja, een beetje gebaseerd op indie rock, elektronische muziek en dat soort zaken. Het wordt ook wel, Monotronic wordt ook wel omschreven als een concept, hoor. Waarin instrumenten mooi in elkaar overlopen als één geheel. Nou, mooi technisch verhaal. Wat je ermee kunt doen, dat zie je zelf maar weer. We gaan verder met Nederlandstalig. Het lied Het is al laat, toch uitgebracht door de Nederlandse band Raccoon. En dan praten we over januari 2020. En dat nummer, ja, gaat een beetje over de spanning van een eerste afspraakje, een soort first date.

Ach ja, Suzanne uit 1984, de debuutsingle en de grootste hit ook van de Nederlandse band WOF De Kunst. En het raakt ook direct de eerste plaats van de Nederlandse hitlijst door. Vooral het popnummer, door Ferdinand C. geschreven als vulling en ook wel verschillend hoor, van het gelijknamige melancholische nummer van Leonard Cohen. Maar dat eventjes tussen twee haakjes. Vic Sue van Coldplay, een emotionele rockballer uit 2005, geschreven door Chris Martin. Voor zelfs troost voor zijn toenmalige vrouw Gwyneth Paltrow na het overlijden van haar vader. En dat lied is bedoeld als een boodschap van steun en reparatie tijdens de rouw.

Stateside, bijzonder de remix met de Sarah Larsson, vaak getiteld Stateside plus Sarah Larsson. Ja, een beetje de opvallende samenwerking tussen de Britse zangeres Pink Panthers met die Zweedse zangeres Sarah Larsson. Lekkertje, een nummertje om gewoon lekker op de achtergrond mee te laten draaien. Bijvoorbeeld in de auto of waar je dan ook bent. We gaan verder met het nummer Ingewikkeld, de single van de Vlaamse zangeres Camille. Ja, een beetje een lied dat gaat over een relatie waarin de partners de vraag centraal stellen waarom de communicatie zo moeilijk verloopt onder het motto: waarom doen we zo ingewikkeld?

Het nummer Eyes Closed, een samenwerking tussen de Zuid-Koreaanse zangeres Jisoo van Blackpink en de Engelse zanger Zayn X One Direction. Het nummer kwam uit in 2025. Holly Wild, dat is een singer-songwriter uit Sydney, Australië. En zij combineert indie, pop en folk en rock op een heerlijke manier. Luister bijvoorbeeld maar eens eventjes naar haar nieuwste single, het nummer Fire in the Rain.

99 Luftballons, dat wereldberoemde Duitsstalige protestlied uit 1983 van de Duitse band Nena. Geschreven tegen de kernwapenwetloop tijdens de Koude Oorlog in die tijd. En dat nummer vertelt het fictieve verhaal hoe 99 ballonnetjes worden aangezien voor UFO's. Wat leidt tot paniek en een totale nucleaire oorlog. Laten we hopen dat het nooit waarheid zal worden. Ja, wel voor die 99 luchtballonnetjes die in de lucht te laten. Maar wat erachteraan kwam eigenlijk niet. Goed, verder met Nederlandstalig weer. Hier in de Muziek Safari. Bente en Bluff, hoe hou ik dit vast?

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Je luistert naar de Muziekvariatie.

Ja, weet je, ik ben zelf altijd een geliefde wandelaar. Ik doe dat heel erg graag, vooral in wat onbekendere streken. Zodat je wordt verrast door het landschap, dingen die je tegenkomt, de monumenten, natuuruitzichten, mensen. Nou, wat dan ook. Ik doe het heel erg graag. En dat is ook een beetje het doel van de muzieksafari, een muzikale wandeling door dit muzikale wereldje. We begonnen met het nummer, het nummer van Exploding Sun, Running on the Water. En Exploding Sun, ja, misschien heb je dat nooit van gehoord, maar het is een rockband uit de Verenigde Staten die al meer dan 2 decennia actief is in het muziekwereldje. Goed, dat weet je dan ook weer. Trouwens, welkom, fijn dat je er weer bij bent en dat je met mij meewandelt. Looking for Freedom, nummer van David Hasselhoff, uitgebracht in 1989. Ja, weet je, hoewel dat niet zelf gaat over een zoon die zijn eigen pad zoekt buiten de rijkdom van zijn familie, werd het lied onverwachts een symbool van vrijheid en hereniging.

South in mijn wonden, Salt and Wound. Een mooie bluesnummer van de Amerikaanse zangeres Shamika Copeland. En Copeland, ja, haar vader hadden we in het eerste uur, hè, Johnny Copeland. En nu zijn dochter. En ja, je hoort toch wel een hele indrukwekkende stem. En ook haar vermogen om verschillende genres binnen de blues, de soul en Americana te omvatten. En Salt in My Wound, dat was een heel goed voorbeeld van haar vroegere werk. Nu we het over vroeger werk hebben, je kent allemaal wel het nummer van De Meeste Dromen Zijn Bedrog van André Hazes senior. Nou, er is een moderne energieke bewerking van dat klassieke nummer uitgebracht. Ze komt uit Amsterdam van King Chris Cross, Amsterdam, André Hazes junior en Tabitha. Een nummer dat is een, ja, toch wel een eerbetoon hoor aan dat oorspronkelijke hit gebeuren van André Hazes senior. En nou, dat is ook bedoeld om een nieuwe generatie luisteraars te bereiken, terwijl het ook wel trouw blijft aan die Amsterdamse roots van de Hazes-familie.

Tijuana-taxi, een van de meest herkenbare en geliefde instrumentale nummers van Herb Alpert en de Tijuana Brass werd uitgebracht nummer in 1966. En die muziek van Herb Alpert en de Tijuana Brass, die werd in de jaren 60 van de vorige eeuw enorm populair en het diende ook heel vaak als soundtrack voor de populaire cultuur van die tijd. Mooi voorbeeld van vroeger en wat overal voor veel mensen een soort gevoel van nostalgie kan oproepen. Nu we het ook weer hebben over nostalgie, dat geldt ook voor de volgende die klaar staat. Het dorp, een van de meest geliefde iconische Nederlandse liedjes van alle tijden, gezongen door cabaretier Wim Sonneveld. Ja, weet je, dat lied Het Dorp, dat roept een beetje een gevoel op van weemoed over verdwijnende wereld, smalle straatjes, die oude kerk en pleintje, de eenvoud van het dorpsleven en de verandering van het landschap door de jaren heen en de herinneringen aan een jeugd die al heel lang voorbij is.

Wild Tonight van de rockband Rocks of Chaos. En die komen uit San Diego. Wordt geleid door gitarist Jerry Fleck. En de leadzanger die je zojuist hoorde was Galen Gamboa. En ja, weet je, die band is er een beetje op gericht om met hun muziek rauwe emotie en rebellie over te brengen. Of dat gelukt is, dat ligt helemaal aan jezelf en wat je ermee wil doen met die informatie. Goed, gaan we verder met de volgende. Dat is Showdown, titelnummer van de Ali Brothers, van het gelijknamige album uit 1978. Ja, het is wel een klassiek voorbeeld hoor, van de herkenbare funk en soul klank van de band in de late jaren 70. En dat is deze week de Maxi Safari.

Ja, de Ali Brothers waren dat, hè, met Showdown. En dat was ook meteen weer de Maxi Safari voor deze week. What would I say? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik weet wat ik wil zeggen, hoor, maar ze een beetje zo'n uitdrukking. Ja, wat zal ik even zeggen? Nou, daar komt het ook. Het is een recente single van de multigetalenteerde Amerikaanse muzikant, zanger en songwriter Rich Allen. Het is uitgebracht in dit jaar, 2025, en ook een voorproefje van zijn aankomende album getiteld Thursday Child. Hij is misschien niet zo heel erg bekend, maar mooie gelegenheid om even kennis met hem te gaan maken. En ja, hij is ook wel bekend om zijn geluid, dat elementen van pop, rock en folkmuziek combineert. En zo kunnen we in dit nummer What Would I Say heel goed horen.

Alice Warren en zijn single Ordinary, heerlijk nog om naar te luisteren. Fijn ook dat we hem gedraaid hebben hier in de Muziek Safari. We gaan verder met Sabine Teels. Die brak door midden van de jaren 90 en heeft sindsdien talloze albums en singles uitgebracht. Vlaamse zangeres, Nederlandstalige muziek, en ze wordt ook wel gewaardeerd om haar constante aanwezigheid in de Vlaamse muziek scene en ook haar vermogen om haar publiek toch wat te raken tijdens haar optredens.

Sound and Vision, dat iconische nummer van David Bowie, afkomstig van zijn baanbrekende album Low uit het jaar 1977. Ja, dat nummer was een commercieel succes en dat wordt ook wel gezien als een van de hoogtepunten van Bowie's experimentele fase en een van zijn meest herkenbare en invloedrijke werken. Verder met Nederlandstalig, ja, Robert van Hemert, die heeft iets met de Mona Lisa. Laten we even gaan luisteren naar zijn gezongen verhaal.

mij een van de grootste hits van The Cats, die legendarische band uit Volendam. En werd in uitgebracht in 1969. Paling soundpop van de bovenste plank, om het zo maar eventjes te zeggen. Goed, we zijn bijna gekomen aan het einde van deze tweede etappe van de muziek safari. Het zit er helaas bijna weer op. Ik heb het weer heel erg graag gedaan. Ik hoop dat jij ook hebt genoten van alle muziek die de afgelopen twee uur langs is gekomen in de muziek safari. Nou, volgende week ben ik er uiteraard weer. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muziek safari.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali, dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radionieuws.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. De komende twee uur de betere muziek voor jou. En wat wil je nog meer?
1: Goedemorgen! It's a kind of magic.

Dat is allemaal magic. Wat wil je nog meer? We gingen terug naar het jaar 1986 en dat was toen een hele grote hit van Queen.

De zomer is voorbij en dat allemaal volgens Dusty Springfield. Heb je net ingeschakeld? Een hele goede morgen. Je luistert naar het station waar muziek in zit. 24 uur per dag. Speciaal voor jou.

0: En dit was letterlijk en figuurlijk een gouden ouwe. Weet je nog welk jaar dat was? Nou, niet schrikken. Dat was 1966.
1: Goedemorgen.

En ze zongen het al, One Big Family. Down by the Lazy River. De Osmonds. Zo, dat ging er even hard aan toe, hè? Of niet soms? Pak maar mijn hand. Nick en Simon.

dat was tevens de titel. En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Paul McCartney met Stevie Wonder.

0: trouwens een tijd geleden dat we deze plaat gedraaid hebben, zeg. Peter Schaap, dat is zijn echte naam. Adem, mijn adem.
1: I love the way you love to live.
0: Ja, dankjewel.

En zo kunnen de dames nog wel even doorgaan. The Pointer Sisters. Happiness. Nou, het is voor mij tijd om even een bakje koffie in te schenken. Eerste uur is alweer bijna voorbij. Ik ben zo weer bij je terug.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio
5: SMB.
4: Het is de muziek.
6: Het is de muziek die het hem doet.
5: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.
7: Goedemorgen.

En dan zijn we weer met het tweede gedeelte. Een goedemorgen met dit persoontje. Komend uur. Gezellige muziek speciaal voor jou.

Rob de Nijs. Je herkent het wel, denk ik. Banger hart. De Hero Sullivan. Met Ramoni. Nou,

Dit was dan de uitvoering van Richard Harris met zijn My Boy. Garden Party. Nou, gezellig toch? Rick Nelson.

Een discoetje uit het jaar 1978. Tavares, More Than a Woman. Nou, moeten we deze plaat ook draaien natuurlijk, hè? Moet er ook een beetje bij.

Nou, stop dan maar. Stop in the Name of Love door de Supremes.

klein stukje nog. Some girls will. Oh ja. Some girls want. Heb je net ingeschakeld? Van harte welkom.

dat voor de liefhebbers van Goud van Oud. Want dat is het letterlijk en figuurlijk. Cilla Black en You're My World. Dan stop. Nee, we stoppen nog niet. Je hebt er nog een paar te gaan. Verliet

En zoals ik net al zei, ik stop nog niet. Ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Niet veel, maar nog genoeg. Van Morrison.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
8: SNB.
7: Met dit uur
8: Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

welgemeende goedemorgen, goede ochtend, goede middag, goede avond. Whenever you listen to Radio Bergenstede. Wat anders in Nederland. Radio Bergen staat er natuurlijk weer een uur lang. Met de leukste muziek en een hoop muzikale herinneringen. En ja, de vaste onderdelen. De verzoekplaat. De gulle lach. En wat die smeer zei, moet ik zeggen. En de presentatie is zoals altijd weer in handen van mijzelf. Ik heb het zelf ook helemaal samengesteld. Dus als u commentaar heeft, kan ik er verder ook niks aan doen. Dan moet u maar klagen bij de baas. Ik weet niet wie de baas is. Ik ben mijn eigen baas. Dus gaat in. Oh, dat gaat helemaal niks worden. Dit. Oh, jongens. Wij gaan eens even luisteren. Want wij zitten met een probleem. Dat we alweer geconfronteerd werden met het verlies van een muzikaal... Genie moet ik niet zeggen, maar een muzikaal eyecatcher. En dat is namelijk Jernie Kaagman. Zij overleed deze week in de leeftijd van 79 jaar. En was al vanaf 2007 gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. En we weten allemaal dat dat toch een hele vervelende en uiteindelijk dodelijke ziekte is. En sinds dus in overleden is in 1969 werd ze gevraagd bij Earth and Fire. En de Earth and Fire was een groep die was in 1961... In 1969 was die opgericht door de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. Inmiddels zijn beide overleden. En nu is dan ook de zangeres Jenny Kaagman overleden. We kennen haar van Idols en er werd altijd een beetje gezegd... ja, dat mens kijkt zo chagrijnig. Maar de anderen zeggen toch ook van ja... het zal toch ook wel voor een deel gelegen hebben aan haar ziekte van Parkinson... Want dan gaat natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten. Dus wat dat betreft, het zij haar verheven. En dan kunnen we natuurlijk niet anders als gewoon een nummer draaien uit 1972, kort na de start. Het is niet de eerste, maar toch wel een hele grote. Dit is Memories, Earth and Fire.

Memories aan Jannie Kaagman, die deze week overleed in de leeftijd van 79 jaar. Inmiddels zijn er toch wel een aantal leden van de groep inmiddels al overleden. Ze was inderdaad de grondleggers, de tweeling. Volgens mij die drummer ook, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ga ik nog een keer naar, kom ik nog een keer op terug. En houdt u van mij nog te goed, denk ik. Wij gaan lekker eens even rocken. Ja, dat past ook wel een beetje in aansluiting op het nummer Memories. Alleen, ja, het gaat wel over een heel ander tijdperk. Het gaat namelijk over Carl Wayne. En die haalt dankbare herinneringen op aan de 50er jaren. Way back in the 50s.

Lekker, hè, Gawain. Een beetje in de stijl van Wood. Ja, heerlijk. Ik vind het lekker. Way back in the 50. Ik had net beloofd, ik ga nog even kijken hoe het zit met de samenstelling van Earth and Fire. En dan zie ik inderdaad de tweeling Gerard en Chris zijn in respectievelijk 2019 en 2022 al overleden. Bert Ruiter, die later aansloot als bassist en tevens ook de partner was van Jenny Kaagman, die overleed in 2022 op 75-jarige leeftijd. En Kees Kanes, die overleed al in 2005, dus wat dat betreft. En Ton van der Klei, de drummer die we ook kennen van de video van Memories, die leeft nog steeds. Dus ja, het is toch een ware slachting geweest binnen de formatie. En dat hebben deze twee broers ook meegemaakt natuurlijk. Hè? De twee broers die inmiddels ook zijn overleden, de Everly Brothers. Maar dit was een hele dikke vette hit uit de begin van de 21ste eeuw. The Wings of a Nightingale, de Everly Brothers.

0: Don en Phil Everly en de Everly Brothers natuurlijk. Heel simpel, waren ze gewoon met z'n tweeën. On the Wings of a Nightingale, hun eigenlijk laatste succes. En ja, we zijn een beetje aan de vroege kant, maar vooruit vorige week heeft u moeten missen. Dus misschien dat we maar gewoon over moeten gaan tot wat we... eigenlijk wekelijks om ongeveer... Ik kan natuurlijk de tijd volgen, maar dat doe ik niet. We gaan gewoon beginnen.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu, de verzoekplaat van Berkenstaten.
2: Penso con sueño para

0: het verzoek vanuit Berkenstaat vanwege het feit dat ze deze week een Spaanse week hebben. Dus ze zitten aan de paella en de och en alle lekkere dingen. Oh jongens, wij gingen met de enige echte Gypsy Kings even helemaal in de sfeer. Maar we gooien er nog een plaat tegenaan, want deze dame die had in 1974 een dikke vette hit met dit nummer, Viva España. Sylvia Everett Hamar, en ik vertel dadelijk daar wat meer over. Dit is Sylvia ten voeten uit O.
1: Welcome to a really nice Swedish lady called Sylvia. And she's in at 28 this week with her new single, Y Viva España. And here she is, Sylvia!

0: Ja, dat was dan niemand anders dan Sylvia Vredhammer. En zij is geboren in Uddevalla in Zweden. Maar ja, ze zingt dit nummer in het Engels. Dat kan natuurlijk ook. Er zijn meer Zweden die Engels praten en ook meer Duitsers die Engels praten en zo. En Nederlanders die Engels praten en ook Nederlanders die Duits en Frans praten. Maar dan denk ik, het is een internationaal nummer. Oh, jongens, dat moet toch wel van een internationale groep zijn? Nee hoor, dat komt in 1971 uit de pen van de Vlamingen Leo Gaerts en Leo Rozenstraten. En die hebben daar gewoon, vonden dat leuk nummer. Dus die zeiden, daar gaan we dus op muziek zetten, we zetten een tekst onder. En een jaar later, in 1972, is het onze eigen Imca Marina die daar een internationale hit van maakt. Ja, Viva España. Die draaien we ook nog wel een keer. Maar dit was toch in ieder geval even om hier een beetje in de Spaanse sfeer te blijven. Uit 1974. Wij gaan naar Jamaica. Het is bij ons zo makkelijk. Je kunt van het ene land naar het andere land. Maakt allemaal geen zak uit. Nee, de Son of Jamaica gaan we naartoe. Van de Goombe Jazz Band. Nee, de Goombe Dance Band. Jazz Band is een andere. Dat is een andere groep. Hier komt die aangevlogen. Ja, daar is die uit Jamaica geland. Het is een beetje om de sfeer te krijgen. Hè? Dat is, langzaamaan dan ontwikkelt zich dat. En dan denken we van, oh, daar komt hij aan, komt hij aan. Hij begint te zingen, maar hij begint helemaal niet te zingen. Nee. Dus die zoon is een beetje traag.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty. Stare at my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

leiding zijn, maar geen prachtige wereld. Maar goed, misschien een lichtpuntje dat de straat van Hormuz weer open is. En dat we misschien kunnen denken, het wordt mogelijk wel een hele mooie wereld. Oftewel, een wonderful world.

0: ja, hoogste tijd weer eens om wat a cappella te doen. En waar kunnen we dat beter mee doen? Met de Flying Pickets natuurlijk. En dit was hun interpretatie van een nummer van Sam Cooke uit 1960. The Wonderful World. Ja, en misschien is het niet, nog niet helemaal een wonderful world. Maar we blijven hopen dat we op de goede weg zijn. En daarom gaan we maar eens even een gulle lach tevoorschijn toveren.
1: De leukste thuis, de aller, aller leukste thuis. De leukste thuis, de leukste thuis. Wie is de leukste thuis?
2: Toch, ik denk dat Ryanair het beste voorbeeld is van hoe extremisme binnen het kapitalisme werkt. Je koopt een vliegticket, dat is heel goedkoop. Maar alles wat je erbij wil kost geld. Ook de immateriële dingen hebben een prijskaartje. Alles. Vriendelijkheid, service, een menswaardige behandeling. Dat kan allemaal nog wel. Maar dat kost allemaal geld. Als je gewoon bijvoorbeeld alleen maar je ticket wil printen. En gewoon dat je bij de balie op het vliegveld je ticket krijgt. Dat kan. Ook bij Ryanair. Maar dat kost je €70 extra per ticket. Dat is geen grap. €70 per ticket. En dan vraag je je af. Hoe weet die jongen dat dan? Leuk verhaal. Ik ging naar Londen vorig jaar, een vriend van mij, in de finance, in de city. Nou, dan moet je naar de airport, dan zoek je een plane die daarheen gaat. En dan is Ryanair het goedkoopst. Dus het is verleidelijk. Ik ben afgelopen jaar nog gezwicht. Ik ben afgelopen jaar nog met Ryanair op transport geweest. Laat ik het zo formuleren. En een van de eerste dingen die je dan moet doen, je moet thuis je ticket printen. Dat hoort erbij. Je moet naar de computer, dan moet je naar de site van Ryanair. Dan moet je inloggen met je Ryanair-account. Dan begint het bij mij al, dat ik denk, heb ik een Ryanair-account? Nou ja, het zal er maar gewoon eentje aan. Oh, e-mailadres al in gebruik. Oh, blijkbaar had ik dus al een Ryanair-account. Wat is daar het wachtwoord dan weer van? Nou, dan kom je in dat hele rondje waar ik op elke website in beland tegenwoordig. Ik weet niet waar jullie zitten. Ik zit qua wachtwoorden behoorlijk aan mijn tax, merk ik. Dat ik gewoon echt... Nee, maar ik moet overal inloggen. Ik moet de hele tijd inloggen voor alles. Bij de bank, bij de garage, bij de e-mail, bij de verzekering. Wil je een kaartje kopen bij het theater, moet je inloggen. Wil je een schroefje kopen bij de bouwmarkt? Nee, meneer.

0: nu inloggen op mijnbouwmarkt.nl. Oh, prima. Dan moet ik inloggen. Nou, dan moet ik een wachtwoord kiezen. Dan doe ik iets makkelijks. Dan doe ik schroef. Maar dat mag niet. Nee, je moet een moeilijk wachtwoord nemen. Je moet een wachtwoord nemen dat minimaal niet te onthouden is. Dat is de eis. Minimaal 24 karakters, 7 hoofdletters, 3 cijfers, 2 commas, een schuine streep, een hekje, een apenstaartje en een swastika. En dat vind ik allemaal prima. Wil ik allemaal doen, dat vind ik prima. Maar dan moet ik op mijndrogist.nl moet ik weer een ander wachtwoord. Maar je mag ook niet 2 keer hetzelfde wachtwoord. Dat levensgevaarlijk, hè? Nooit doen. Altijd allemaal verschillende, hele moeilijke lange wachtwoorden. Dat is het beste. Met allemaal verschillende inlognamen ook, weet je. Dus ik heb allemaal verschillende... Ik weet het gewoon niet meer. Ik zit op elke website de eerste 10 minuten tegenwoordig naar dat scherm te kijken. Dat ik denk, ja, welke was dit ook alweer, joh? Ik ben ook gaan begrijpen waarom het een wachtwoord heet. Ja. Ik klik tegenwoordig eigenlijk standaard op wachtwoord vergeten... en dan wacht ik tot ik een mailtje krijg met een woord. Dat is een wachtwoord voor mij. Maar goed, nou ja, in dat rondje kom je bij Ryanair. Nou, uiteindelijk ben je daar doorheen, dan heb je de eerste drempel overwonnen... dan heb je je ticket voor je op het scherm staan. En dan is er een knopje, print je ticket. Dus ik denk, oh, dat is het knopje om weer ticket uit te printen. En ik klik erop en er gebeurt niks. Print je ticket en er gebeurt niks. Print je ticket en er gebeurt niks. Ik kijk eens naar de printer, ik print je ticket, er gebeurt niks. Ik denk, ja, wacht even, dan klik ik 20 keer en dan komen er dadelijk in 1 keer 20 blaadjes achter elkaar. Dat doet hij ook nog wel eens, maar er gebeurt niks. En nou, ik dacht dat ik gek werd en toen kwam er op een gegeven moment ineens een melding in beeld. Bel de klantenservice. €1,30 per minuut. Service. Dus ik dacht, oké, dan bel ik de klantenservice. En die vertelde mij toen, heel langzaam, dat ik te laat was. Ik was te laat. Ik had minimaal 4 uur voor de vlucht moeten printen. En ik woon in Nijmegen. Ik vloog vanaf Wezen in Duitsland. Dat is een half uurtje rijden. Dus ik had op 3:38 van tevoren pas ingecheckt. Te laat! Nu kon ik absoluut niet meer zelf printen. Ik moest nu naar het vliegveld. En daar moest door een medewerker van Ryanair met een speciale procedure mijn ticket worden geprint. En daar waren helaas de servicekosten van €70 per ticket aan verbonden. Ik dacht, nou, dan had ik net zo goed met KLM kunnen gaan. Maar ja, ik had al betaald. Dat geld krijg je niet meer terug. Dus ik dacht, ja, nou ja, dat ticket heb ik betaald. En voor €70 koop ik ook niet ergens anders nog een nieuw ticket. Ik wil toch naar Londen vandaag. Dus de enige optie die je hebt, is bijbetalen. Je loopt in de fuik van de bijbetaling, waar je de rest van de dag niet meer uit gaat komen. Dus ik denk, oké, ik moet bijbetalen. Dan laat ik in elk geval proberen vrolijk te blijven. Want als ik moet bijbetalen en ik word chagrijnig, dan hebben ze me dubbel te pakken. Dat laat ik niet gebeuren. Ik ga het omdraaien. Ik moet €70 bijbetalen voor een service. Laat ik gewoon eens proberen te genieten van de extra service... die ik voor die €70 mag ontvangen. En laat ik ook vooral genieten van de status. Want dat is wel lekker, hè? Bij Ryanair je ticket laten printen... is toch een beetje het nieuwe business class hier. Dan laat je wel zien van, nou, ik kan mij een en ander permitteren. Hè? Daar kun je bij de golfclub gewoon mee aankomen. Nee, ik laat de ticket altijd printen. Oh, kom €3. Ik stel je voor een JP. Weet je, dat is toch een beetje hoe die dingen gaan. Dus ik dacht, laat ik ook met die houding de hal binnenlopen. Ferme passen, borst vooruit. Als een man die zijn ticket laat printen. Voorbij het gepeupel, strak langs lopen. Hè? Strak langs dat klootjesvolk met die A4'tjes. Weet je, de stumpers, de thuisprinters. Strak langs lopen. Dat je het hoort gonzen door die vertrekken. Oh, heb je het al gezien? Heb je het al gezien? Hij gaat even naar de balie. Hij loopt naar de balie. Oh, hij gaat printen. Wow! Ja. Zo liep ik die hal binnen. Kijk maar goed, hier loopt een printer. Weet je, zo liep ik die hal in. En ik kwam bij die balie. Dus dat een mevrouw. Ik zei, goedemiddag mevrouw. Ik wil graag mijn ticket laten printen. En die mevrouw was Duits. Die verstond mij niet. Maar ze begreep precies wat ik bedoelde. Dus ze pakte de pen waarop ze zat te kauwen uit haar mond. En ze wees naar de overkant van de hal. En ik liep naar de overkant van de hal. Daar stond een automaat. Op die automaat was een beeldscherm. Op dat beeldscherm was een website. Die verdacht veel leek. Op de website die ik thuis ook al had. Ik moest inloggen met mijn Ryanair-account. Ik kon weer niet op printje ticket klikken. Maar deze automaat had 1 functie die mijn computer thuis niet heeft. Naast het beeldscherm was een gleuf waar, door een wonderlijk toeval, mijn creditcard precies doorheen kon. En €70 later stond ik met het duurste A4'tje dat ik ooit in mijn klauwen heb gehad voor lul op vliegveld Wezen. Ik zag die hele rij gepeupel naar me kijken en een beetje besmuikt lachen. En het werd nog gênanter. Na mij komt er een jongen van de marechaussee aanlopen. Die geeft 1 ram tegen de automaat en die heeft een ticket. Maar, Maar het ergste is, het moet nog beginnen. Hè? Je voelt je al kapot en klein en vernederd. Maar de hele vernedering moet nog van start gaan. Want dat is wat Ryanair is. Het is vernedering op vernedering op vernedering op vernedering. Je zal tot in elke vezel van je lijf voelen hoe weinig je hebt betaald. En nou ja, ik denk zelf dat Ryanair een sociaal experiment is. Ik denk dat iemand gewoon eens wilde proberen van, joh, hoe ver zou je mensen eigenlijk kunnen vernederen in ruil voor hoeveel euro korting? Waar ligt die balans? Dat zijn ze aan het uitzoeken en je kan heel ver gaan.
1: Ja, en hoe ver dat horen we ongetwijfeld een andere keer. Dit was natuurlijk Pieter Derkdoe, dat de man zijn stem al herkent. En zijn wedervaren met die vliegmaatschappij uit Ierland, Ryanair. En als je niet met het vliegtuig gaat, dan ga je toch lekker met je vriendin in de, ja, gewoon in de arm. En dan loop je desnoods in de regen als je maar samen bent. Walking in the rain with the one I love.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Ja, dat was het hele prachtige liefdesbekentenis van de mevrouw van Love Unlimited. En als onderdeel van Love Unlimited Orchestra met Barry White. My dezelfde stemmen, Walking in the Rain with the One I Love. En ik heb eigenlijk een vraag voor u.
1: En dit is deze dag.

Lucifer, Scarlet Lady was dit. En in 2022 namen wij alweer afscheid van Margriet S. Huis, de vrouw met een geweldige stem. Zo overleed op 70-jarige leeftijd. Jongen, wat een gemis allemaal de laatste jaren, de laatste decennia. Ja. Want er is ons nog iemand ontvallen deze week. En dat is namelijk Peter van der Bos. En Peter van der Bos zegt u misschien niet zo heel erg veel. Maar de mensen in het hip-house-circuit, die kennen hem als Tony Scott. Hij werd slechts 54 jaar, want in 2014 werd er MS, multiple sclerose, bij hem geconstateerd. En daar is hij ook in overleden. Ja, en het is natuurlijk een muziekstijl waarvan ik niet helemaal vind dat die bij ons programma past. Maar ik laat u toch een stukje horen van Gimme Some.

nummer Swing It Baby, oftewel Gimme Some. Tony Scott overleed dus deze week in leeftijd van 54 jaar. Dit nummer komt uit 1991, in de tijd waarin de hip-hop en de house helemaal in opgang, in opkomst was. Ik zit aan de buiten te kijken vanuit de studio en het is al donker, hè. Het is 10 voor 10, moet ik zeggen. Ik herken even nu dat ik een vooropname zit te doen. Maar het is eigenlijk alweer helemaal donker, terwijl misschien een paar weken geleden het pas om 10:30, 10:45 donker werd. Ja, we gaan weer langzaamaan richting de herfst. En dat is ook niet altijd leuk. En daarom denk ik van, misschien moeten we maar nog eens even genieten van de zomer in de stad. Oftewel, summer in the city.

0: Hallo, ik ben Eefke Boelhouwers en ik wens jullie heel veel plezier bij het luisteren naar fijne muziek op Radio SMB.
1: Dankjewel, mevrouw Boelhouwers. We zijn daar zeer dankbaar voor. Ik wil nog even iets onder uw aandacht brengen, want wat is eigenlijk niet meer dagelijks op de radio, maar de ellende in Oekraïne duurt natuurlijk voor. En Rotary International, of Rotary Zonnebreugel eigenlijk, die doet nog steeds veel werk, veel goed werk. En zamelt met name verbandmiddelen in medisch materiaal, medicijnen, pijnstillers, spuiten en naalden, tourniquets, hechtmateriaal, wondverzorging, medische hulpmiddelen, krukken, braces, incontinentiemateriaal en katheterartikelen. Dus alles wat u denkt over te hebben aan pilletjes en dergelijke. Er is een dokter, er zijn dokters die wat dat betreft ook altijd kijken of het allemaal nog klopt wat er aangeboden wordt. U kunt het afleveren bij Limar Software BV, Eckersreit 45 02 A, 45 02 A, in Zonnebreugel. Dus verbandmiddelen, medicijnen, pilletjes, alles wat u denkt van ik kan er niks van mee, terugbrengen naar de apotheek, doe ik niet. Ik breng het gewoon naar Limar Software en dan komt het zeker goed, want regelmatig gaat men naar Oekraïne om daar alles af te leveren. Wij sluiten af, zoals altijd, met instrumentale muziek. En we doen dit deze keer met de Nederlandse formatie Focus. En die heeft een hele leuke jonge dame op het oog. En dat meisje heet Sylvia. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende maal.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
7: Lights, camera, action.
8: Muziektherapie begint nu.

0: Volgende maand is het 60 jaar geleden dat ze het op de band zetten. Hoofdzakelijk geschreven door gitarist Robbie Krieger, The Doors. En Light My Fire. De aftrap voor sessie 603 vanuit een nog altijd warme studio. Is dit Muziektherapie?
1: Muziektherapie.
0: 41 jaar terug in de tijd met een zangeres die opnieuw hevig scoort. Er is natuurlijk weer popnieuws. Een prima deun die toch tweemaal gewoon een tip bleef. Een compositie van 124 jaar oud. En uiteraard ook in deze sessie weer kwart voor de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Nu de eerste single van Fruitcake. Bracht het tot nummer 8 in de enige echte. My Feet Won't Move.

Fruitcake, met onder meer zangeres Mildred Douglas. Zij zat later nog in het zeer succesvolle Mai Tai, trouwens. Zo meteen heb ik weer popnieuws voor je. Je weet het, altijd met de derde deun in muziektherapie praat ik even bij. Dit is Madonna, met producer Nile Rodgers op gitaar. Dress You Up.

Ook in 2027 staan de Eagles weer in de Sphere in Las Vegas. Er zijn 4 optredens aangekondigd voor de maand januari. Het is nog altijd niet uitgesloten dat er een reunie van de Kings komt. 3 jaar geleden meldde Ray dat de opnames van nieuwe nummers klaar lagen. En in een recent interview met de Times, ter gelegenheid van een tentoonstelling in Londen, antwoordde Ray op de vraag: komt er een reunie met Never Say Never? Toeren wil hij niet meer, maar blijkbaar zit er wel een nieuw album aan te komen. Elton John zou begin volgend jaar zijn eerste soloalbum met nieuw materiaal sinds Wonderful Crazy Night uit 2016 gaan uitbrengen. Ook de Roaring Silence van Manfred Mann's Earth Band viert de 50ste verjaardag. En ter gelegenheid daarvan verschijnt op 11 september een re-release als dubbel LP. Met 3 nieuwe nummers en een aantal live registraties. In de periode dat Duran Duran groepsleden uitstapjes maakte met Arcadia en Power Station, had het weinig gescheeld of Duran Duran was als een nachtkaars uitgegaan. Een rockstar die het allemaal eens had meegemaakt en zag wat er bezig was te gebeuren, drukte hen op het hart samen door te gaan. You know, you really do need to stick together. That's your future, zei Mick Jagger.

0: En wij gaan zo'n, wat is het, 56 jaar terug in de tijd, zoals het dan heet, lieve hemel. Het allereerste album van Earth and Fire in die schitterende Lucifer's Map hoes. Geruchtmakend, zeker voor die tijd. Ik vind het nog altijd een gave schijf, maar Johnny Kaagman was het niet met me eens.
1: Voor mijn gevoel was het gewoon een soort verzamel-LP. Ik kan het nauwelijks de status van LP geven. De hele groep die is er ook niet over te spreken hoor. Maar dat is dan iets waar je in je onervarenheid toch gedwongen wordt door zo'n maatschappij. Die zijn er helemaal niet bij gebaat dat je eerst rustig een half jaar gaat repeteren en uitbalanceren wat wel en wat niet. Die zeggen gewoon studio in en in 7 dagen moet ze erop staan. Hoe minder geld het hun kost, hoe meer ze eraan kunnen verdienen.

0: van inmiddels verschrikkelijk lang geleden. En ik vind het nog steeds heerlijk klinken. Earth and Fire en Mechanical Lover. Oké, een stuk recenter, hoewel niet echt nieuw. Want 2009 is toch eigenlijk ook al best weer een behoorlijk tijdje geleden. Wat gaat er allemaal snel en niet te geloven. Maar goed, Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: 2009.

was je gewoon nog niet tegengekomen. Ja, zo simpel kan het liggen natuurlijk. Michael Bublé met zijn grootste hit in Nederland. Haven't Met You Yet. En dan een plaat die het twee keer heeft geprobeerd. Twee keer kwam die in de tipperaden terecht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Hij bereikte de top 40 nooit.

0: Scott Joplin schreef het inderdaad in 1902. En heel veel later werd het ineens een top 10 hit. Nummertje 6 bereikte die. Marvin Hamlisch en The Entertainer.
1: Ik zou wel een amandelkoekje lusten.

0: Je kent het wellicht ook van de Manic Street Preachers. Die hebben het gecoverd, net als Keane trouwens. Maar dit was The Cult zelf en She Sells Sanctuary. Tijd voor een deun die niet op single is uitgebracht, dus...
1: Muziektherapie, albumtrack.
0: In september 1995 waren Marianne en ik voor het eerst op vakantie in de Verenigde Staten. Eerst anderhalve week Californië en daarna anderhalve week Florida. Daar reden we op een dag rond in onze huurauto met op de radio uiteraard een van de bijna ontelbare rockstations. Op dat station werd aangekondigd dat Jethro Tull met een nieuw album was gekomen. Roots to Branches, en ze draaiden er een track van. Nou, bij de eerstvolgende cd-winkel rende ik naar binnen en tikte een exemplaar op de kop, want het klonk verschrikkelijk lekker. Dit is Rare and Precious Chain. MUZIEK

Werkelijk een schitterende live uitvoering van Slippery People. Door zijn terug te vinden op Speaking in Tongues. Dat een hit. In Nederland op 7, Vlaanderen op 16. Verenigd Koninkrijk 68. Nou ja, goed. The Talking Heads in muziektherapie.

0: gebruikelijke ontstaansverhaal van een popgroep. Platenmaatschappij Harvest Records wilde graag een band in de portefeuille hebben die een beetje klonk zoals Blood, Sweat & Tears en Chicago en dergelijke. Met een hoornsectie erbij. Dat werd Greatest Show on Earth. En die scoorde een nummer 7 in de top 40 met Real Cool World.
1: Kwart voor de Fab Four.
2: Wat zijn dat mooie rode aardbeien?
3: De zomerkoninkjes op zijn best, zou ik zeggen.

0: Helemaal niets van zijn kracht is het kwijtgeraakt in die lange, lange tijd. Terug te vinden op Magical Mystery Tour Strawberry Fields Forever. Volgens Lennon zo'n beetje zijn beste bijdrage aan het oeuvre van de Fab Four. Muziektherapie, aflevering 603. Mijn naam is René van der Nobelen. Wat mij betreft graag tot volgende week.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van der Nobelen.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
3: Radio
1: SNB
3: 107.5 FM
1: en overal via radio-snb.nl.
3: Radio
1: SNB.

En dat was Rob de Nijs. Ja, zoals u gewend bent, beginnen wij altijd met een Nederlandstalige opname. Deze keer hebben we gekozen uit eentje uit de jaren 70. Zo een beetje op mijn kop nadenkend, dan denk ik dat dit zo rond 1973 moet zijn geweest. Dus toen was dat eigenlijk dus nog een beetje een piepjongen op de lijst. Hij ging naar Amerika. Hij deed de groeten aan zuster Ursula. En of nou die zuster een non is geweest of zijn zus, dat weet ik dus niet. Ursula. Maar goed. Rob de Nijs dus met dag vader en moeder, dag zuster Ursula. Ik ga naar Amerika. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Flashback Show. Een nieuw uurtje van de Flashback Show. We gaan weer met u terug in de tijd. He? We hebben van alles en nog wat. Ik weet niet wat ik allemaal ga doen hier de komende uur sowieso wel niet. Wat ik wel weet is dat nu zometeen Justin Bieber gaan draaien. Ja, en dat allemaal met What Do You Think About Me? Justin Bieber, kom maar jongen.

0: France.
1: Voor de mooiste gouden ouwe luistert u naar Martin van Pinksteren met zijn Flashback Show.
0: We gaan snel verder met de volgende plaat. En de volgende plaat die we gaan draaien, dat is een opname van Neil Diamond. En Girl, You'll Be a Woman Soon. En ik ben er vergeten klaar te zetten, dus laten we hopen dat hij het meteen pakt. Juist, hij pakt hem dus. Neil Diamond, terug naar 1970.

0: Klanken uit het jaar 1997. Alicia was dat van Khaled. En ik heb er een barst van verstaan al wat hij gezegd heeft. Maar dat mag dan ook zo pret niet drukken als het maar gezellig is. En dat is het als het ware, toch?
1: Dit is de Flexback Show. Presentatie Martien van Pinksteren.
0: We gaan even gezellig terug in de tijd naar de jaren 70. Kent u deze nog? De grootste hit uit het midden van de jaren 70, uitgevoerd door de formatie Chicago. If You Leave Me Now.

Groot hit in de midden van de jaren 70 voor Chicago met If You Leave Me Now. Hoogste tijd voor een Nederlandstalige. De volgende die we gaan draaien is ook weer om afkomstig uit de jaren 70. Ben Rondhuis en jij bent veel te mooi. Ach ja, ja. Je zou het zeggen. Hier is hij, Ben Rondhuis. Oh, wat ben je mooi, dank je. Jij bent...

Hoppa! Ben Rondhuis was dat. Even Nederlandstalige muziek. En jij bent veel te mooi om alleen naar huis toe te gaan. Het is later ook uitgebracht, dat kan ik je wel vertellen, door Danny Cardo. Die heeft ook een tekst op gemaakt. Als het goed is, krijgen we nu een oud pingeltje. En uiteraard een hele oude plaat uit.

Dear John was dat LP Kraakdans de beste. Je kunt het horen. Maar dat geeft ineens dus een hele oude plaat van Skeeter Davis en Bobby Bear. Nou, van de jaren 60 stappen we over naar de jaren 80. En we doen dat met het jaar 1900. En ik spiek even op mijn briefje. 82. Hier is Billy Joel. Op het einde van de dagen van de oorlog van Saigon heeft hij plaat.

dit soort platen heb je mooi even de gelegenheid om een grote boodschap te gaan doen, als het ware. Dat geldt dus ook voor deze. Billy Joel was dat, de helikopter, die vliegt weer langzaam weg met Goodnight Saigon uit 1982 alweer. Goed, we gaan snel door met de volgende, jongens, want we barsten van de muziek. En de volgende die we gaan draaien, dat is een rock'n'roll plaat. Even iets anders, hè?

Champagne was dat, champagne. Even goed doen. Champagne uit 1977 met Oh Me, Oh My Goodbye. Geschreven door Hans Hollesteller. En dat was destijds een hele populaire schrijver op het gebied van dat soort Nederlandse producties. Dat Nederlandse liedjes. Oké, we gaan terug naar de jaren 60 met Joe Dolan. Make Me an Island.

Make Me an Island was dat van Joe Dolan hier bij de Flashback Show. Even terug naar de jaren 60. En we deden dat dus met deze gouden ouwe. Juist, eventjes een instrumentaaltje tussendoor. The Happy Sound of Tony Bravo op zijn accordeon. En dat gaan we allemaal doen met Natasha.

Hit uit 1996 voor de Backstreet Boys met I'll Never Break Your Heart. Dat is een belofte die, denk ik, zij niet waar kunnen maken, want het brengt altijd een keer een tijd mee dat je dus toch je hart breekt. I'll Never Break Your Heart. Ik breek nooit je hart. Vergeet het maar. Komt altijd wel een keer voor. In ieder mensenleven wordt wel harten gebroken, zoals dat zo mooi heet. Nou, vanaf de Backstreet Boys gaan we van de jaren 90 terug naar de jaren 50, zoals dat zo mooi heet. En de volgende die we gaan draaien is zo meteen afkomstig van Fats Domino. I'm walking. Yeah.

En voordat je nergens hebt, is de LP aflopen. Want zo waren die nummers dus 1 minuut 52. Dus nog net geen 2 minuten voor Fats Domino met I Am Walking When You Come Back To Me. Goed, we gaan snel door met de Nederlandstalige. Ook Gerard Joling heeft er even gewaagd om een Nederlandstalige plaat op te nemen met deze plaat. Zonder jou.

0: Dat was een opname van niemand minder dan Gerard Jolink met Zonder Jou. Nou, dat was dus ontzettend fijn voor hem, hè. Gerard Jolink dus op de Nederlandstalige Tour, zoals dat zo mooi heet. We gaan snel door met de volgende plaat. En de volgende plaat, dat is een opname die tevens denk ik wel een van onze laatste vocalen kan zijn hier bij deze Flashback Show. Ja.
1: Hallo, hey. Ben ik hier van de radio.
0: Ben jij er ook nog? Zult het op swing gaan we het ruis afsluiten van deze Flashback Show en daarna...

Nou, op het allerlaatste moment moet het hele zaakje hier nog een beetje zo in de soep lopen. Dat kunnen we niet maken. Dan doen we gewoon opnieuw. Hier komt hij nog een keer. Dan moet ik snel mijn zingelmachine afzetten, want die rammelt gewoon door. Dus ik heb hem snel afgezet. Laatste vocale dus, zoals gezegd, hier is Mark Knopfler en de Sultans of Swing. Niemand minder dan de Dire Straits. Nou praat ik nog de reden ook nog. Zullen we nog één keer opnieuw doen? Oei, slaat over. A band is blown.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het kopen van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel €100 kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: De tijd, we gaan een tijdje terug. Nou, niet zo ver terug in de tijd hoor, maar toch al een tijdje vind ik dan persoonlijk. Maar we gaan straks kijken in Tsjechië. We hebben iets met hockey. We hebben Zweden in de aanbieding. Wat zie ik nog meer? Iets met software. Noord-Ierland. Manchester in Engeland. Ook waren er hits in dit jaar te bewonderen. Laten we eens even kijken naar de non-commerciële lijst. Dus de publieke lijst die het toen was. Het jaarlijstje uit dit jaar waar we het met je over gaan hebben. Op nummer 10 stond daar Toni Braxton en Unbreak My Heart. En dan de Party Animals met Aquarius op nummer 9 dat jaar. 8 was voor Fluisband Fontijn, 15 miljoen mensen. En Ademloos van Linda Roos en Jessica. Op nummer 7 Captain Jack met Captain Jack op 6. En 5 was voor Los Del Rios en de Macarena. Die kennen we allemaal nogal, denk ik. De Kelly Family, I Can't Help Myself, I Love You, I Want You op nummer 4. En 3 was voor Rob de Nijs met zijn Banger Hart. Dan Guus Meeuwis en Vergant per spoor. Kering, kering, kering, kering op nummer 2. En op nummer 1 waren het de Fugees. En die hadden het over Killing Me Softly in 1996.
1: A candy-colored clown they call the Sandman.

En de heat is on. Als ik de kachel een beetje hoog zet, dan zal het wel lukken, denk ik. Anita Fullstrom, de heat is on. Je kent ze natuurlijk van ABBA vroeger, maar dit was dus na ABBA een van die solo-platen van haar.

You make me feel like a natural woman, Marmy J. Blige. En het is 1996 waar ik het met je over heb. En na 8 jaar gespeeld te hebben, of tenminste manager te zijn geweest, 4 maal landskampioen en 2 maal gewonnen Europese Cupfinale, wordt de Nederlandse voetbaltrainer Johan Cruijff in 1996 op staande voet ontslagen bij zijn clubje FC

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Met Oud en Nieuw mag in een groot gedeelte van de regio Eindhoven definitief geen vuurwerk worden afgestoken. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Voor buurt- en dorpsverenigingen kunnen gemeenten een uitzondering maken. Maar in Eindhoven, Zonnebreugel, Gelderop, Mierlo en Nuenen gebeurt dat niet. Veldhoven, Best en Waalre hebben er nog geen besluit over genomen. In Veldhoven is gisteravond een elektrische auto uitgebrand. De wagen stond aan de lader op de oprit van een woning aan de Frits Verhagenstraat. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis door de woning voortdurend nat te houden. Vanwege de gevaarlijke accudampen werd een deel van de straat afgezet. De uitgebrande auto is afgevoerd naar een speciale waterbak. Tijdens werkzaamheden op de Amerlaan in Eindhoven is gisteravond een verhuislift omgevallen. Het gevaarte kwam in een voortuin terecht en beschadigde een raam van een huis. De politie en brandweer kwamen na het ongeluk toe, maar er was geen direct gevaar voor de omgeving. De verhuislift moet met een kraan weer overeind gezet worden. Hoe de lift kon omvallen is nog onduidelijk. In Veldhoven hupst al een half jaar een ontsnapte wallaby rond. Het dier is afkomstig uit Zoo Veldhoven en werd vanochtend gespot bij de Kleine Vliet, meldt Omroep Brabant. Ondanks zo'n 20 vangpogingen van de dierenambulance en de dierentuin is de wallaby nog altijd niet gevangen. Volgens de dierentuin redt het dier zich prima in de natuur en maken ze zich voorlopig geen zorgen. Goed nieuws voor PSV. De schorsing van middenvelder Joey Veerman is teruggebracht van 2 wedstrijden naar 1 duel schorsing en 1 wedstrijd voorwaardelijk. Veerman kreeg rood in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ na een overtreding op Max Meerdink. Daardoor mist hij alleen de competitiestart tegen Fortuna Sittard en is hij een week later weer inzetbaar. En PSV heeft de ervaren Servische international Filip Kostic aangetrokken. De 33-jarige linksback komt over van Juventus en tekent voor 2 jaar in Eindhoven. Van 2012 tot en met 2014 was hij al eens in de Eredivisie te vinden bij FC Groningen. Kostic speelde daarna voor Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt en Fenerbahce. PSV ziet in hem de opvolger van de na AS Roma teruggekeerde Salah Eddin. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Uit Düsseldorf, Duitsland, waar ze zijn zo'n beetje via Engeland onze hitparades binnengeslopen. Propaganda uit 1985 en Jewel Eye to Eye, een hele grote hit hier in de Lage Landen in 1900. Een beetje de zomer, nazomer van 1985. 85.

Zo'n klein beetje. Want het wordt de hoogste tijd. En nou het leuke stukje. Dat jij een tikkie, tikkie, tikkie. Dat je een tikkie liefde geeft uit... Zo weet je, de nazomer van 2008. Helemaal Hollands. Een van de platen die ze uitbrachten die een beetje rustiger zijn dan het feestnummers en feestgedruis wat ze normaal uitbrengen in hier in Nederland. De volgende artiest is een domineesdochter. Haar eerste sexy ballade Unbreak My Heart bracht miljoenen op. En dat heeft ze ook allemaal weer verloren in slechte financiële beheer, zo gezegd. En deze plaat moest toen alles weer goed maken. Tony Braxton. And he wasn't. Yeah,

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Loordance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 'smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 'smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

lekker als je het in het origineel hoort zo. Hè? Och, joh. Zelfie. Uit 1976, daar komt het alweer uit, zeg. Ademo en dit lekkere Franse nummertje zo. Dat ook in het Nederlands is vertaald. Maar daar gaan we nu eventjes maar niet op in, zou ik zeggen. Terug naar 1996. Het jaar dat België als laatste land van Europa de doodstraf afschafte, kwam Gary Barley, zou ik zeggen, uit met een hele mooie plaat. Forever Love.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur. En zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

0: scared, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met jou over 1996. En in het eerste uur hadden we het de hitparade, zo gezegd, van de non-commerciële, de publieke omroep. Laten we nu eens gaan kijken naar hoe de top 10 eruit ziet van het jaarlijstje van de commerciële hitparaden. Oftewel gewoon de top 40. Op nummer 10 stond daar Wannabe van de Spice Girls. 9 was voor Mysterious Girl van Peter Andre. En Robert Miles met Children op nummer 8 dat jaar. 7 Simone Kleinsma samen met Paul de Leeuw en Zonder Jou. En per spoor, kedengedengedengeding, Guus Meeuwis en Vergant op nummer 6. 5 I Can't Help Myself, I Love You, I Want You van de Kelly Family. En op 4, je hoorde ze net, Killing Me Softly van de Fugees in 1996. Dan op nummer 3, Captain Jack en Captain Jack. 2, Rob de Nijs met Bangerhart, die we in het vorige uur hoorden. En ik zal eens kijken of ik nog eentje voor je op kan zoeken. Maar hier op nummer 1 in 1996 was het Los Del Rios en de Macarena. En nu uit 1978.

eigenlijk opgenomen in dat illustere rijtje van artiesten dat ik weet niet hoeveel maanden lang in Las Vegas avond naar avond shows heeft gegeven en dan volle zalen trok. Jawel, het is gebeurd, maar dat hoort ook eigenlijk wel een beetje bij deze dame Adele en Rolling in the Deep Ocean. Dit is eentje uit 1996. Hij stond in de alle tweede lijstjes, de alle tweede top 10 lijstjes van de hitlijsten. En dit is een gigant uit Brabant, zal ik maar zeggen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Alice uit 2001. Hier op je radio. Dit is de bouwval. Straks gaan we nog eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in dat speciale jaar van vandaag, 1996. Maar even eerst deze van OMC uit datzelfde jaar.

Ja, wat zullen we ervan zeggen, zeg? Laten we eens gaan kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar. Dan heb ik het over 1906.

Even kijken, om te beginnen. Een zware bomaanslag in het centrum van Manchester tijdens het EK voetbal. Duitsland die wint in Londen datzelfde EK voetbal door Tsjechië in de finale met 2-1 te verslaan. En dan de geboorte van Dolly. Ja, als je denkt van, nou, wie heeft hier nou Dolly het schaap? Het eerste zoogdier dat met succes werd gekloond uit een eicel van een volwassen dier. En Richard Krajicek verslaat Mavel Vajek Washington in de finale van Wimbledon. En wordt de eerste Nederlandse Grand Slam winnaar. Dan de Zwitserse Marta Higgins. Die wordt als jongste meisje ooit, wint zij een tennistoernooi in Wimbledon. Zij wint het dubbelspel bij de vrouwen op haar 15e alweer. Ik dacht dat het liedje langer duurde, maar oké. Dan de eerste single van de Spice Girls komt uit. Wannabe, voor degenen die het willen weten. En de Hercules vliegramp met aan boord muzici uit van het Nederlandse fanfarekorps der Koninklijke Landmacht. Het stort neer op Eindhoven Airport. 34 doden zijn er te betreuren. En kort na het opstijgen ontploft de brandstoftank van een Boeing 747 van Trans World Airlines. Het toestel stort neer in de Atlantische Oceaan voor de kust van Long Island. Alle 230 inzittenden komen om het leven. En als laatste nog eventjes de Olympische Spelen. Die worden in 1996 geopend door ene Bill Clinton. En dat was toen de president van de Verenigde Staten, zo gezegd. Welkom, dit is de Bouwval. We hebben het met je over 1996.

2017, dan heb ik het over Annemarie en deze hele mooie Dan, zo gezegd. Laten we teruggaan naar ons basisjaar 1996. En dan heb ik het over Christine W. En dit is The Land of the Living.

She's alive, alive, alive, alive. Oftewel Christine W. in the Land of the Living. Het zit er weer op voor een beetje deze bouwval, zo gezegd. Maar niet getreurd. Voor je een beetje knippert met je ogen, ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Dan zetten we natuurlijk weer een jaar speciaal in de aanbieding voor je. Dus je hoeft me niet te missen. We gaan gewoon door. En blijf hier ook gewoon bij. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hoor je de lekkerste muziek. Onder andere deze. Tenminste, ik vind het wel een lekker plaatje. Ik heb het over Tina Turner. En dit is The Private Dancer. Hey, ik zie je. Doei!

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over de bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeerden de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoetwater met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Problemen met de buren? Over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
2: We zijn er weer.
8: Lekker.
9: Yes, we mogen weer.
10: We hebben zin in de zomer.
11: Nee, Wolfs. Attentie alsjeblieft, let op.
12: Hit sound smack.
13: De aandachttrekker.

komen. Behalve op die ene track die dus de diverse schijven mag noteren deze week. En de komende twee uur in de Hit Zone 30. De lijst die jullie het meest bekeken hebben qua tracks en de gegevens verstrekt door en verkregen van de diverse social media. Onder de streaming platforms Spotify, TikTok en Apple Music. Het is de zevende officiële

0: Oh my. Van vorige week op 3 plus 1 en een stip van 4. Flair, voormalig 3FM meegrit. 6 weken voor Door het Oog van de Nacht. 2 plus 1 van 3. En de stipnotering Somber. 5 weken de lijst. Met de voormalige instansmeisje en aandachttrekker My Body Isn't Ready. En op nummer 1 blijven staan Bruno Mars. 6 weken de lijst, 5 weken nummer 1 voor deze voormalige instansmeisje, aandachttrekker en Q Music Alarm schrijf. En On My Soul. En zojuist hadden ze dus de Hit Sound Smash en aandachttrekker en Q Music Alarm schrijf te pakken met Carol G tezamen. Straks op nummer 29 met een stipnotering. De tweede verse Majestic en Spandau Ballet met een remake van de nummer uit 1983 van Spandau Ballet. Gold in the remix. Eerst de eerste verse notering. Stipnotering op nummer 30 en dat is de 3FM meerit voor de komende week. Het album is gisteren ook verschenen van Role Model. De track daarvan is High Hopes 3000.
1: Nou!

plus 8 van 27, 1 van de 10. Ronde 1, voormalig Hitsound Smash. 2 weken voor Oh My God. Maar nu eerst met een superstip op de 20. De derde verse notering in de lijst was al te wachten dat ze erin zou komen. Ariana Grande en haar nieuwe single heet Battle. Vers op nummer 20 deze week in de lijst.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt, een 5e later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de Zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoetwater met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
5: We zijn er weer.
6: Lekker.
7: Yes, we mogen weer. We
8: hebben zin in de zomer.
9: Ja.
10: Corné Bols.
11: Attentie alsjeblieft, let op.
12: The hit sound smack.

SC Cambuur tegen Excelsior. En in de eerste divisie Vitesse haar opwachting heeft gemaakt bij RKC Waalwijk in eigen stadion dan weliswaar. En

Rosa uit Noorwegen, de vijfde week aan Lose Myself. 13+6 met een stip van 19. Cat's Eye en Animal, voormalig Humans Alarm, schrijven de tweede week. En 14-3 van 11, Olivia Dean. Voormalig Instant Smash, 3 weken nummer 1, 15 weken de lijst met de Baby Steps. En eerst op nummer 15 blijven staan Shanna Sparrow, 14e week. Voormalig Instant Smash, aandachttrekker en...

Plus 3. Chaddy Swims. Van de Ritsaad Spijs en Aandachttrekker. Vierde week voor Breakup in Reverse. De eerste plaat die nog sneller gaat met een superstip van 20 naar 10. Voormalig Aandachttrekker. Martin Garrix in YouTube.

0: Rob Stenders had er een oor voor. Hij maakte er ego-tip van. En prompt dachten Henk en ik, naar aanleiding van het record dat gebroken werd in de Verenigde Staten van Amerika, nog steeds nummer 1 al daar. We moeten daar een hitstandsmeisje een aandacht trekken van maken. Prompt springt NPO Radio 2 erop met een topsong. En is het ook de Q Music Alarm schijf van de afgelopen week geweest. De vierde en hoogste invaller met een superstip. Heeft al nummer 4 gestaan nu voor de tweede keer in de 14e week terug. Ella Langley in Chosen Texas.
1: Herhalingshit. Nummer 8.

7 weken voor de voormalig 3FM en meegehit van Flair en Door het Oog van de Dag. En ook 7 weken, terwijl de plaats 5 weken erbij heeft gestaan voor Bruno Mars en On My Soul ontroond. Van 1 naar 2 voormalig iets van Smash en Kill Music Alarm schrijft. Dat betekent de nieuwe nummer 1 deze week met een stipnotering van 2 gekomen. Voormalig iets van Smash aan de trekker 3FM meegehit. 6 weken in de lijst, Summer and My Body Isn't Running.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al naar 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 'smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15.

0: middags.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
1: SNB
6: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierlozenweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Nick Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus... de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken... bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer... die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen... in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Boedapest weer worden hervat. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging er direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Say what to

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanaganmeer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8:00 s'avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van

0: Spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del.

0: Jésus-Christ.
1: Goedenavond, daar zijn we weer. Caribisch Carousel op de maandag van 7 tot 9. Nou, het is buiten stikwarm, dus hier in de studio ook nog steeds. We gaan lekker tropische muziek draaien.

eigenlijk opgedragen aan Salsiros. Nou, ik ben dit weekend op stap geweest weer met een hele hoop Salsiros. Ik zal er straks meer over vertellen. Maar het is toch gewoon wel heel fijn als je kan dansen en kan blijven dansen als je ouder wordt. Daarover straks meer, maar voorlopig luister je naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion de Prado en ik ben er tot 9 uur. Spanish Harlem Orchestra hoor ik niet zoveel meer.

uit New York. En daar vind je toch een vrij grote mengeling met de jazz in. En ook die Descargas met die piano en zo. Zo'n instrument dat dan alleen even losgaat. Ze hebben een hoop nummers gemaakt en ook hele dansbare nummers. Wat wilde ik vertellen? Oh ja, ik wilde vertellen dat het volgende nummer, dat is eigenlijk een beetje een godsdienstig nummer, komt van Curaçao. Er zijn veel mensen op Curaçao, ook in het Caribisch gebied, die katholiek zijn. Behoorlijk gelovig. En ja, dan heb je natuurlijk naast het katholicisme, wat met de Spanjaarden natuurlijk meegekomen is en met de Nederlanders, heb je die natuurgodsdiensten, die volksgeloven. Nou, op Cuba is dat Santeria. En dat is eigenlijk een beetje een mengeling van katholicisme en Yoruba-religie. Yoruba komt uit Afrika en dat is natuurlijk met slaven meegegaan. Dit nummer, Dios Tabon heet het, is Papi Mens. Ja, ik vind het gewoon wel een leuk nummer. Even kijken, dat gaan we doen. En dat gaan we ook doen. Hoppakee.

Ja, een religieus nummer, maar ik vond het melodietje vind ik wel leuk. En dit nummer is, denk twee jaar geleden of zo, is het heel hot geweest op Curaçao. Ja, ik ben zelf niet zo religieus meer. Ik denk echt, als we de wereld willen veranderen, dat wij mensen dat moeten doen. Er zijn prachtige boeken geschreven, zoals de Bijbel en de Koran, over wat mooi zou zijn om samen te leven. Maar ja, dan zijn er allerlei regimes weer die daar een mensenwet overheen leggen en daar gaat het helemaal mis. Het grappige was trouwens dat toen ik in Cuba was, ergens in 2008 of 2009, toen overleed de paus en toen hebben wij 4 dagen hebben wij rouw gehad op Cuba. Nou, ik begrijp daar niks van, want communisme is volgens mij tegen godsdiensten. Dus het zou wel weer vriendjespolitiek zijn geweest. De volgende is zo eentje. Yo no sé mañana. Eigenlijk weet je heel vaak niet wat er morgen gaat gebeuren. Luis Enrique. En misschien is het ook maar goed dat je niet weet wat er morgen gaat gebeuren. Plan maken is oké in deze tijd, maar van onze kinderen wordt verwacht dat ze heel flexibel zijn, buigzaam, om mee te gaan met wat er allemaal verandert de volgende dag.

Ja, ik weet het niet, morgen. Ja, en als je denkt van, hé, wat is dit voor een programma? Want je hebt net voor de eerste keer geluisterd. Wij zijn Caribisch Carousel, ik ben Caribisch Carousel. Ik ben elke maandag meestal live van 7 tot 9. En ik draai voornamelijk muziek van de westkant van de aarde. En dat kan heel breed zijn en soms ook wel eens een keer wat uit Spanje en uit Afrika. De volgende is een bekende merengue-artiest. Luna llena. Elvis Crespo.

Ja, en in plaats van Suavemente kan je deze ook wel eens draaien. Het is gewoon toch allemaal lekkere merengues. De volgende is een van mijn favoriete nummers. En met mij voor vele vrienden.

Ja, en als we dan toch in Cuba zijn, dan zal ik even vertellen wat ik allemaal gedaan had de afgelopen weekend. Want ik kwam net uit Duitsland terugrijden, waar 4,5 uur rijden opeens 6 uur werd door allerlei ongelukken en zo. Maar hoe het eigenlijk allemaal begon, je hebt in Cuba dansen die heten ruedas. Ruedas is een soort ronde dans. En dan sta je met paren sta je in een ronde. En dan roept iemand die roept een bepaald woord. En daar hoort dan een bepaalde beweging in het dansen bij. Dus je geeft elke keer je partner, de mannen, de leiders geven de partner door naar de volgende. En ja, het is gewoon keigezellig. Het is ontstaan uit in de buurten van de volksbuurten van Cuba. Daar dansen ze gewoon met vrienden en met familie en zo. En die calls die maken ze zo gek als je maar kan bedenken. Nou, inmiddels is het zo dat ook in Nederland heel veel rueda wordt gedanst. Je hebt heel veel soorten rueda ook. De simpele die zijn gewoon met bepaalde calls en die kent eigenlijk iedereen. Maar er zijn nu inmiddels ook structuren en ja, allerlei namen gebruiken ze ervoor. Waardoor zo'n kring opeens een lijn wordt of twee kringen waar vier paren in staan die dan weer met elkaar dansen en ook uiteindelijk weer in een grote kring dansen. Nou, kan knap ingewikkeld zijn. En wij zeggen altijd tegen elkaar van, we worden zeker niet dement. Want het is hard werken om te zorgen dat je en goed blijft dansen op de maat natuurlijk. En ook die calls allemaal probeert te volgen en te verstaan. Mensen denken altijd van, oh, dat kan ik niet onthouden. Nou, troost je kan het nooit allemaal onthouden. Want overal op de wereld en vooral in Cuba verzinnen ze dus gewoon hele gekke dingen. En die komen dan weer in Nederland of in Europa. En dan, nou ja, dan moet iedereen dat weer leren. Het is makkelijk als je Spaans praat. Want er zitten wel bijvoorbeeld sombrero. Dat is iets met een hoed. Een armbewegingen die lijken op dat je een hoed opzet. Nou, zo zijn er meer van die dingen. Maar er zijn ook hele idiote calls. En die ja, die moet je gewoon een keer gezien hebben. Nou, wij hadden het weekend dus in Duitsland zijn we geweest. Daar was een rueda festival met allerlei mensen, allerlei nationaliteiten. We waren met een hele grote groep. En dat was dus gewoon hartstikke gezellig. De volgende.

Dat is dus, ik zie het eerst ontstaan in de jaren 50 eigenlijk in Havana. En wat het leuke van die Rueda is dat het gewoon draait om het groepsgevoel. En niet om een strakke, synchrone uitvoering. En ook niet om individuele duo-dansjes om het perfect te zijn. Het is echt gewoon lol. En dat is eigenlijk ook waar het allemaal begon. Want omdat ik al vrij lang meeloop in de salsa, weet ik dat op her en der plekken gewoon die Rueda gedanst wordt. Het wordt niet zoveel op dansscholen gedaan, maar er zijn mensen die zich organiseren en dan een groep om zich heen krijgen. Nou, Yvonne, Ron en Yvonne zijn ook twee van die mensen. Die komen uit Breda. Rueda for Fun noemen ze zich. En kan je ook vinden op internet. En die hebben gewoon zo her en der allemaal clubjes mensen. Ze zijn in Eindhoven afgelopen jaar begonnen met Rueda. Nou, daar kwamen mensen uit Den Bosch weer op af. Dus zo onderhand is er zo'n hele groep om hen heen geformeerd. En met een gedeelte van die groep zijn we dus naar Helbon geweest. En ja, ik moet je zeggen dat mijn verwachting als je daar naartoe gaat is toch wel dat je de gezelligheid van een groep krijgt en dat niet iedereen zijn ding doet. Nou, dat was in dit geval was het helemaal top. We hebben zoveel lol gehad en er is hard gedanst, er is veel gedanst. We hebben heel erg ons best moeten doen. Maar daarna ga je met elkaar eten en nou ja, het was gewoon helemaal top. Ik bedank ook alle mensen die meegeweest zijn met die groep. En wil je Rueda gaan dansen, dan kan je in Eindhoven terecht bij Skifit. En zoek even op internet Rueda for Fun. Dan kan je alle informatie vinden van wanneer dat plaats gaat vinden en hoeveel het kost. We blijven even in Cuba. En het wordt een nummertje van Willy Chirico.

die festivals waar je met z'n allen naartoe kan gaan, zijn natuurlijk ook allemaal dansvakanties. En mocht je op Cuba komen, dan krijg je vast te maken met ginateras. Vroeger waren dat vrouwen die vrouwelijke sekswerkers, maar tegenwoordig moet je het eigenlijk veel breder zien. Het is een bredere term voor straathandel of informele dienstverlening van Cubanen, dus ook van mannen, die in de jaren 90 in Cuba ontstond. En dit is natuurlijk puur economisch, want als je geen geld hebt en weinig verdient en toch jezelf en je gezin moet onderhouden, dan ga je iets verzinnen waar je wel geld mee kan verdienen. Nou, dat doen ze dus. Als je in Cuba, ik denk dat op het ogenblik, het is ook afgeraden om nu naar Cuba te gaan. Maar toen het nog redelijk goed was in Cuba, toen kwam je dit soort mensen kwam je tegen. En die hielpen je op weg. Die zorgden dat je op de plek kwam waar je naartoe wilde. La ginatera dus, dat is de vrouwelijke vorm. En nu los ginateros. We gaan even naar de Dominicaanse. De Romeo Santos. Suegra. En dat is volgens mij schoonmoeder. En daar moet je altijd mee uitkijken.

Ja, het Rueda Festival waar ik was, daar waren ook bachata, was bachata Rueda. En ook musicality wat betreft bachata. We gaan de laatste 7 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel in. Ik ben er na de klok van 8 uur en ik ben er tot 9 uur. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. En zometeen ga ik...

Ja, wie is je vader, wie is je moeder? Altijd opletten. Het laatste nummer, een mooie song van Alexander Abreu. Kom maar.